0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk al meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na haar overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. En dan het weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: worden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. Hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe, of laat ik zeggen, de eerste Stefan in de Morgen voor

kant van de wereld je woont, it's getting late, valt best mee. Rond kwart over zes, het is maandagochtend, de 31ste. Dit is Kiss FM, een nieuwe ochtendshow. Van harte gefeliciteerd.

trilogie krijgen we voor ons te kiezen. Nou, tenminste, daar gaan we vanuit dat het een trilogie gaat worden. Want ik neem aan dat hij gewoon in een beetje in de stijl van Lord of the Rings blijft. Met War of the Dragons en The Seer's Prophecy. Goedemorgen, de eerste wake-up kiss. Noah Kanu. As you

0: opleiding waar ze voor geselecteerd is.
1: Hey Stefan.
0: Goedemorgen.
1: Wat voor dag gaat het vandaag worden?
0: Nou, het gaat niet alleen de dag worden van prinses Ariane, maar ook de dag dat ze zich in Den Haag even achter de oren gaan krabben. Want we blijken namelijk massaal de grens over te steken voor goedkope frisdrank. 4 op de 10 van ons doet dat wel eens. Gaat naar bijvoorbeeld Duitsland om daar cola te halen. Ja, de frisdrankbranche luidt de noodklok. Want als dit zo doorgaat, wordt de grens straks Nederlands grootste supermarkt. Ja, bij de grenscontrole wordt er dan ook niet meer gevraagd om je paspoort, maar meer om hoeveel kratten cola je achterin hebt liggen. Dit is Stefan in de Morgen. Oftewel, Wake Up Kiss. Lekker de dag starten.

0: Kiss. En in deze hele nieuwe, gloedje nieuwe, spiksplinternieuwe ochtendshow Wake Up Kiss heb ik zometeen ook weer de meest bizarre berichten van vandaag. Je zal denken, de dag is net begonnen, maar ik heb ze al wel voor je verzameld. Dat sowieso. En je mag natuurlijk ook altijd even een appje sturen als je dat leuk vindt.
1: Hoi, ik zit nu in de auto en heb al de hele weg Kiss FM aan. En ik moet zeggen dat ik het super leuk vind. Zal de ochtendshow ook even op de zaak?

werd hij gewoon weer huiswaarts gestuurd. Mocht hij zijn weg vervolgen. Dat is... Ja, nee, je hoeft er niet van te schrikken. Het is gewoon een rijdende banaan, hè. Dat hebben we wel eens vaker gezien. Toch is helemaal niks geks aan. Een creepy verlaten pop, die kreeg in de UK een baan als politieagent. Het is echt waar, een oude paspop uit een modewinkel. Die kreeg een baan bij de politie. Hij staat langs de weg en de slogan is... You have the right to remain terrified. Ja, en dit vind ik dan toch ook wel heel grappig, hoor. Op een basisschool ergens in Griekenland heeft een docent iets nieuws bedacht. Een bepaalde scheetzone. Ja, wat is de bedoeling precies? Nou, de kinderen die laten nogal vaak windjes, zegt hij. En voortaan is het niet meer de bedoeling dat je de windjes in de klas laat, maar dat je ze gewoon in die speciale scheetzone laat. Dus daar mag je echt gewoon lekker alles laten waaien. En de boel laten. Je bent bij Kiss FM. Dit is Wake Up Kiss. Lekker de dag starten. Het is rond 10 voor 7.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker 600 euro duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer, de laatste keer was 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: Een iets wat onstuimige maandagochtend is het vandaag, 31 augustus. Je bent bij de bangers, de klappers, de

Warren en Fever Dream. Hier bij Stefan in de ochtend, oftewel Wake Up Kiss. Elke ochtend vanaf 6 uur tot 9 uur maak ik je wakker met deze hageltje nieuwe, spiksplinter nieuwe. Het folie is er net vanaf. Ochtendshow van Nederland. Met natuurlijk alles wat je gewend bent. Bijvoorbeeld dingen die vandaag gaan gebeuren. We hebben vandaag buien bijvoorbeeld. In het westen en noorden, daar hebben we

koning Harold hebben. Ik heb trouwens zometeen ook nog wat nieuws uit ons koningshuis. Maar dat doen we bij Entertainment Today. Want ook dat ga je namelijk nog horen. De leukste entertainmentberichten, de nieuwste entertainmentberichten bij Wake Up Kiss. Even lekker de dag starten met Clean.

voor iets meer dan 9 ton. Uiteindelijk is het verhoogd naar 1,2. Maar hij heeft er dan toch nog iets meer dan 1 miljoen voor gekregen. Lekker de dag starten met Wake Up Kiss. En je mag natuurlijk ook altijd even wat van je laten horen als je dat leuk vindt. Het is rond 7:15. Misschien heb je wel te vertellen. Lijkt me leuk. The Weeknd komt er zo aan. En dit is een throwback van All City.

0: gewoon helemaal geen tranen vandaag. Want dit is de eerste aflevering van Wake Up Kiss. Daar zijn we zo blij om. Lekker de dag starten hier met Stefan, dat ben ik. En je kon even reageren als je dat wilde.
1: Christa hier.
0: Hallo.
1: Je vroeg of ik even wilde reageren.
0: Ja,
1: en voor mij mag je blijven hoor. Ik hou sowieso van lekker veel muziek. En dat is letterlijk wat jij doet.
0: Ja.
1: Wake Up Kiss is voor mij

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Vandaag kunnen we buien verwachten. Vooral het westen en het noorden worden vrij fors getroffen. Nou, je hoeft je niet echt heel veel zorgen te maken, hoor. Maar we krijgen wel te maken met misschien onweer en windstoten tot 70 km per uur.
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, de vraag is, weet jij nou wie het was?
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal het fragment nog één keer laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: And now that more and more people are leaving, their share of the $250,000 if they win is going up. You don't know how much it is.

sturen of een fax wil sturen. Of een telegram. Weet je wat? Ken je dat nog, telegram? Dat is heel oud. Ga ik niet vragen. Je mag het gewoon roepen. Hè? Want weet je wat het gewoon is? Al die andere radiostations, de concurrentie die vandaag ook begonnen is. Grote concurrentie.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Hey, eindelijk. We zijn begonnen. Het hele weekend er naar uitgekeken. Voor het allereerst Wake Up KISS. De eerste editie op een onstuimige maandagmorgen. Your hit music nation.

0: ongeprolongeerd. De Nederlandse roeiers die waren namelijk in een spannende finale 600ste van een seconde sneller dan de Britse boot tegen wie ze het opnamen. Nou, dat vind ik goed nieuws. Applaus voor onze Nederlandse roeiers, vanzelfsprekend. Ja, en Ali B, he, die heeft zijn huis eindelijk verkocht voor iets meer dan 1 miljoen euro. Is ongelooflijk maar waar. Hij had dat een tijdje geleden te koop gezet. En overigens heeft hij verkocht voor iets meer dan 1 miljoen, maar gekocht voor iets minder dan 150.000 euro. Dus die gast heeft behoorlijk wat winst gemaakt. Ja, ik vind het ook belangrijk om de ochtend te beginnen met een grote glimlach op het gezicht. En als je toevallig nog een leuke grap of zo weet, geef hem gerust even door.
1: Ik heb laatst ook nog waterpolo gedaan. Oh. Was best leuk. Totdat mijn paard verdrong.
0: Dit soort flauwe dingen zijn allemaal welkom. Als je ze ook hebt, stuur gerust even een voiceberichtje. Dat kan 0800-1078, 0800-1078. Wat voor weer krijgen we vandaag voor ons kiezen? Nou, maak je klaar voor een dag met heel veel buien. Vooral het westen en noordwesten. Daar zul je last hebben van regen en mogelijk ook nog een klap onweer. En er zullen windstoten zijn van

nog niet, maar die eist wel €400.000 van zijn voormalige manager Nathan Moskovic. De rapper die vindt namelijk dat zijn oud-manager te veel geld kreeg voor een miljoenencontract. De deal uit de 2001 ging niet door nadat Sony, want daar gaat het om, de samenwerking beëindigde. En Little Kleine die had dan

in Delft. Het is een van de zwaarste opleidingen van Nederland. En overigens heeft het heel goed gedaan, hoor, want ze moest uitgeloot worden. 4300 aanmeldingen waren er. En ze zit dus bij de 440 studenten die deze opleiding mogen doen. Nou, dan heb je het wel goed gedaan. Veel succes, prinses Ariana, als je vandaag begint en dit toevallig luistert. Nou, ik weet namelijk dat ze wel luisteren in de Koninklijke

weetjes te hebben. Feiten die je bijna nooit hoort. Zo hoorde ik laatst iemand zeggen dat we eigenlijk heel lui zijn bij mensen. Dat we slechts 10% van onze hersencapaciteit gebruiken. Ik ga het zo meteen even vragen aan Dr. Kiss, want zij is hier zo in de studio.

0: Kiss, maar ook de heetste jetsers van dit moment natuurlijk. Welkom, nieuwe programmering, Wake Up Kiss tussen 6 en 9 vanaf nu elke werkdag. Met mij, ik ben Stefan. Ja, en weet je, zo'n eerste ochtendshow is natuurlijk altijd spannend, hè. We hebben ook allemaal nieuwe mensen in de studio rondlopen, bijvoorbeeld Dr. Kiss. Want ja, misschien ken je me niet zo heel erg goed, maar ik vind het altijd leuk om het te hebben over weetjes. En om je ook wat wijzer te maken. En ook vooral om mezelf een beetje wijzer te maken. Want ja, je hoort af en toe wel eens wat dingen dat je denkt, ja, is dit nou geen desinformatie? Ik hoorde laatst iemand roepen dat wij mensen eigenlijk best wel lui zijn, omdat we slechts 10% van onze hersencapaciteit gebruiken. Dus 90% zouden we onbenut laten. Maar is dat waar, Dr. Kiss?
1: Bijna alles.
0: Gebruiken we al?
1: Het bekende verhaal dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken, is een mythe.
0: Ah.
1: In werkelijkheid gebruiken we vrijwel alle delen van onze hersenen.
0: Kijk eens aan. Okay.
1: Alleen niet allemaal tegelijk.
0: Okay, dus we zijn eigenlijk niet lui, maar

0: Stitches. Shawn Mendes bij Kiss FM, your hit music station. Wake up, Kiss. En hij komt de studio binnengelopen.
1: Ja, ik ga even.
0: Kijk, daar is hij.
1: Hij zit een. Hallo, ja. Hallo, hallo.
0: Hey, hallo Ferry, de voormalige presentator van het programma. Hoe gaat het?
1: Ja, eerlijk, zo'n ochtendje zonder wekker. Ik kan hier wel aan wennen. Elke werkdag tussen 9 en 12 moet ik je bekennen.
0: Je ziet er ook wel frisser uit. Dat is mooi om te zien natuurlijk. Dus al meteen tussen 9 en 12.
1: Precies, precies, precies.
0: Lekker al die hits draaien. En ga je verder nog iets heel speciaals doen? Zo?
1: Nou, uiteraard gewoon de meeste hits tijdens je werkdag. Mm-hmm. En ik ga je een verhaal vertellen. Maar je hoort zo meteen de artiest. Die tegenwoordig geen koffie meer durft te drinken.
0: Aha, je maakt het wel heel spannend allemaal. Wel heel bijzonder.
1: Ja, hij is helemaal bang dat het volgespoten is en alles erop en eraan. Dus hij durft niet meer. Hij drinkt alleen nog maar koffie uit zijn eigen tuin.
0: Hè, gaat het volgespoten? Nou, heel bijzonder hoor, ja, allemaal.
1: Nou, ik vind het ook zeer bijzonder.
0: Ja, nou, zometeen veel succes.
1: Dankjewel.
0: Voor je eerste show. Leuk. Tot morgen, 6-9, dan ben ik er weer. Dat is vakjargon. Tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's ochtends. Een nieuwe Wake Up Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu 50 euro per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Het komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken. Bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
3: Hey, goedemorgen, welkom. Het is maandagochtend met de hits op je werkdag. Derde Yankee zometeen, ook Olivia Dean komt eraan en dit is Another.

Kaart aan het thuiswerken, op kantoor of misschien wel op de vrachtwagen. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Ferry Omen. Vanaf nu elke werkdag tussen 9 en 12 hier te horen op Kiss met de meeste hits op je werkdag. Dit is nu Daddy.

Als je aan een pizzabakker vraagt, hey, waar kom je vandaan? En hij zegt Italië. Ja, dan weet je, dan zit het goed, weet je wel. Zo geldt het eigenlijk ook voor de muziekwereld. Stel je vraagt aan een artiest, waar kom je vandaan? Zeggen ze Den Haag, dan zit je nou bijna altijd goed. Onder andere Golden Earring komt er vandaan, ook Direct. En ook de gasten van Somjeu. Nieuwe muziek bij Kiss. Dit is Phil's Part 2.

Ik blijf het een bijzonder fenomeen vinden. Dan heet je Teddy Swims en dan kan je niet zwemmen. En dan ga je jezelf toch Teddy Swims noemen. Het is hetzelfde als dat je Zangerinus heet en dat je niet kan... Nou ja, laat ook maar zitten. Je snapt wat ik bedoel. Het is Kiss FM. Goedemorgen. Op je maandagwerkdag onder andere muziek van Bruno Mars voor je onderweg. Ook Topic en Fireboy DML komen eraan. En Nelly Furtado, een lekkere Kiss throwback. I'm like a bird.

0: Hij is tegenwoordig helemaal van de kaart van de wereld. Hij durft zelfs geen koffie meer te drinken. Sterker nog, hij roostert tegenwoordig zijn eigen koffiebonen op zijn eigen boerderij. En hij wil alleen maar biologisch eten. Geen frikandelletje uit de muur, helemaal niks over wie het gaat, hoor je zo meteen.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

Naast zijn passie voor DJ zijn, muziek maken, is Calvin Harris tegenwoordig geobsedeerd door gezonde voeding. Sterker nog, het is zo erg dat hij van niemand anders meer koffie durft te drinken. Hij roostert tegenwoordig zijn eigen koffiebonen op zijn biologische boerderij in Ibiza. En voor de rest wil hij totaal geen andere koffie meer drinken. Oei, dan heb je het nog lastig als je nu wat op de koffie komt. Calvin Harris, je hoort hem nu. How deep is your love bij Kiss?

Het origineel gaat een stukje trager. Een stukje trager wel, hoor. Maar je hoorde de versie van David Guetta.

0: hit music station.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet, maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Met Shakira, Shakira zometeen. Ja, Shakira moet je dubbel uitspreken natuurlijk. Ook Sabrina Carpenter komt eraan naar Harry Styles, waar hij thuis hoort, en American Girls.

is de eerste dag dat iedereen weer gaat werken. De regio Noord, Midden en Zuid is officieel klaar met de zomervakantie. Dus keihard aan het werk, waar je ook bent. Wij zijn er voor je met de hit. Goedemorgen, dit zijn de Chainsmokers. Hey.

0: Sabrina Carpenter was laatste gast bij een of ander interview. En aan het einde van de interview kwamen de crew, die kwamen allemaal naar haar toe. En ze dachten, joh, we nemen even McDonald's voor haar mee. Ik bedoel, hè, waarom ook niet? Hartstikke lief, weet je, een paar kipnuggets en alles erop en eraan. Nou, toen reageerden ze als volgt.
1: Oh no! I've never had McDonald's before in my whole life and I can't have this. I told myself I couldn't. I have like a very specific goal that I have to reach before I have McDonald's. Once I do a certain thing or like reach a certain thing, then I'll like go to celebrate. It's like when you win the Super Bowl and like, where are you going? Like, I'm going to Disney World, I'm going to McDonald's.
0: Nou, die is echt gek. Gewoon nog nooit McDonald's gehad. Nou ja, nog nooit de kipnugget, nog nooit de McDonald's. Dan ben je ook echt helemaal gestoord. Kiss FM, goedemorgen. Lady Gaga nu. Kiss FM.

Elke zaterdag tussen 4 en 6 Bas van Tijdingen met de Kiss 40, oftewel de 40 grootste hits van dit moment. Deze stond afgelopen weekend voor de 824ste keer op nummer 1. Jonas Blue en The Edge of Desire. I'm gonna...

0: heeft 840 jaar geduurd of zo ongeveer. Maar eindelijk is hij uitgebracht. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It stond al daar een jaar of 10 op de plank. Maar ze mochten het niet uitbrengen door ruzie met platenmaatschappijen en weet ik wat allemaal. Maar na 10 jaar dachten ze, het is nou wel mooi geweest en we brengen hem uit. En gelukkig dat ze dat hebben gedaan. Goedemorgen, dit is Kiss FM op je maandag werkdag met Ray. Zometeen ook Taylor Swift binnen nu een halve minuut.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Ja, officieel een dagje nog. Ja, nee, oké, okay, ik maak een beetje een geintje over Ariana Grande. En dat is natuurlijk helemaal niet terecht, want vanaf morgen, althans na de maand augustus, zou ze even tijdelijk stoppen met het maken van muziek. Komt natuurlijk door gezondheidsredenen. Ze zegt wel dat het door de haat op haar door de fans komt. Maar iedereen kan ook wel aan haar zien dat ze wel eens gezonder in het leven is geweest. En daarom gaat ze even tijdelijk stoppen met het maken van muziek. Maar als een soort van afscheidscadeautje van hey, over een paar maanden, een paar jaar ben ik wel even terug. Heeft ze toevallig, heel toevallig weet ik niet, maar heeft ze toevallig een paar weken geleden een nieuw album gedropt.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: En zodoende dus de nieuwste van Ariana Grande hier bij Kiss FM. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, welkom bij je vrienden van Kiss FM. Je nieuwe vrienden misschien wel. Heb je trouwens onze app al gedownload gratis via de App Store of via Google Play? Kun je ons ook een berichtje sturen. Bovenop de app is namelijk zo'n rechtsboven zo'n WhatsApp-icoontje te vinden. En je kunt ons altijd en overal een berichtje sturen. Mark, die is er eigenlijk zoals elke ochtend altijd even bij.
1: Hey Ferry!
0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen! Ja. Daar is die weer.
0: Ja, leuk om het van je te horen. Hey, welkom. Dit is Kiss FM, nu de Jonas Brothers. En Leave Before You Love Me.

0: prijs door. Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
3: Hey, goedemorgen en welkom met Calvin Harris voor je onderweg. Ook Maroon 5 komt eraan en Benson Boone. Dit is

Kara's Flowers. Ik zeg het nog maar een keer, Kara's Flowers. Dat was bijna de naam geweest van Maroon 5. Maar toen dachten ze, goh, misschien is dat niet zo'n hele goede artiestennaam. Maar het was bijna geweest.

0: voel je niet verplicht, maar je mag altijd een berichtje sturen via de Kids WhatsApp.
1: Ja, Ferry.
0: Ja, Paul die meldde zich ook.
1: Een beetje wakker.
0: Nou, en of we wakker zijn, joh. Het is, de koffie zit er al in. We zijn er voor je met de hits. Goedemorgen, Miley Cyrus, zometeen naar Imagine Dragons nieuw. Whatever it is.

vind het extra knap. Dan kom je uit het land waar het voor mijn gevoel altijd vriest. Oftewel Noorwegen. En dan maak je de zomerhit van 2026. De Bauza hoorde je bij Kiss FM en Magnetic.

0: Goedemorgen. Het zijn je vrienden van Kiss FM. Mijn naam is Ferry. Lekker dat je onze aan hebt staan. Met de hits op je maandag werkdag. Sam Fenner en Olivia Dean zijn voor je onderweg. Ook One Republic komt er heel snel aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

Ben je een beetje bij? Zit je B&B voor liefde dit seizoen te kijken? Holy shit, wat rare figuren komen daar dit seizoen voorbij. Hè? Met die gekke Fred en die gekke Iris. En Wally of Wadi, die bij Timothy voorbij komt. Heel bijzondere figuren. Alexis Jordan nu. Dit is

Kiss FM, de zender van Eva Max. Lekker dat je ons aan hebt staan. Goedemorgen, zometeen na 12 uur mijn grote vriend rechtstreeks uit Groningen. De one and only Dimitris Kops. Veel plezier zometeen daarmee. En deze is aangevraagd.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Vullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kiss FM News.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms spreekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss app. Dimitris Kops.
6: Yes, goedemiddag en van harte welkom. De Kiss Lunch op je maandag is los hoor. Met Ed Sheeran, Bruno Mars en is het Homebreaker van Somber.

Eet smakelijk, als je al de lunch voor je neus hebt. Ja, het is 12 uur geweest. Welkom, de Kiss Lunch op je maandag. En je weet het, je mag bepalen wat ik draai. App me op 0800 1078.

0: Dit is de Kiss Lunch. Stella Lefty hoorde je in Boston.
1: Kiss Lunch. Kiss FM.
0: En het recept voor de Kiss Lunch is zo simpel. Jij bepaalt de hits tot aan 1 uur. Dus lekker lunchen en op de achtergrond je favoriete hits. Hé, hey, dat is mooi. Maar dan moet je het wel even laten weten, want ik moet weten wat jij wil horen natuurlijk. Hè? Stuur me een appje op 0800-1078. 0800-1078. Je kan het ook inspreken. Klik dan op het microfoontje in WhatsApp en stuur het maar deze kant op 0800-1078. Dennis die heeft gestuurd. Hoi Dimitris, afgelopen weekend heb ik hem weer helemaal herontdekt dankzij Kiss. Ik bracht mijn zoontje naar de voetbal. Ik had een baaldag, want hij was veel te laat. Uiteindelijk hebben we het wel gehaald en jullie draaiden Can't Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Daarom zou ik die zometeen nog wel een keer willen horen. Dennis, helemaal leuk dat je ook in het weekend naar Kiss luistert. En ik ga hem opzoeken. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, komt eraan in de Kiss Lunch. Eerst Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: FM. Dit is de Kisslunch. Eet smakelijk als je midden in de lunch zit. Midden in een hap, weet je wel. Eet smakelijk. Niet met volle mond praten. Goed, wat wil je horen? Dat is de vraag. Tot aan 1 uur bepaal jij de hits hier bij Kiss. Stuur me een appje op 0800-1078. Danielle, die stuurt: hoi Dimitris, voor mij graag Ellie Langley met Choosing Texas. Ik ben namelijk druk aan het werk, oortjes in, op een muisstil kantoor. Lunchen doen we hier pas om 12:15 en zou je die plaat voor 12:15 willen draaien? Nou, daar ga ik mijn best voor doen, Danielle. Die komt er zeker aan voor 12:15, Choosing Texas, Ella Langley. En ook Shakira en The Weeknd onderweg bij Kiss.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kiss FM met The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming. Eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Je bent nog niet aan het lunchen. Nou, hoppakee, richting de kantine. Ja, het is lunchtijd. En op de achtergrond heb je natuurlijk de Kiss Lunch aanstaan. Dat vinden we heel fijn. Voor Judith zometeen Coldplay. Ze is een scriptie aan het schrijven voor haar studie. Oké. En ondertussen is ze aan het werk. Ja, ook moeten er gewoon pegels verdiend worden. Hartstikke goed. Ik ga Coldplay opzoeken. Komt eraan. We Pray zometeen. Ook Katy Perry met Roar. En nu bij Kiss, Kel Harris.

Je hoorde Roar als throwback uit 2013. Katy Perry had jarenlang een kat en die heette Kitty Purry. Ja, dan heet je Katy Perry en dan noem je je kat Kitty Purry. En als je Kitty Purry wil zien, dan moet je naar de videoclip van I Kissed a Girl kijken. Dus wat verwarring, want ook in Roar zit een kat, maar dat is dus niet Kitty Purry. Nee, dat is dus een heel andere kat. Oké, ja, pak je belangrijke zaken, pak je toch even mee zo maandagmiddag. Dit is Kiss FM, eet smakelijk, de lunch in volle gang. Voor, even kijken, Dagmar, zometeen Taylor Swift, die wil ze graag horen. Ze is haar tuin aan het harken en ze woont in Amersfoort. Dus zie je een Dagmar, een tuin harken, ja, die heeft dus Taylor Swift aangevraagd. Komt eraan, hier bij Kiss FM. Dit is Miles Smith hier.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. Ook omdat vicepremier Jessel Gusters erdoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss app. Dimitris Kops.
4: Oeh, nog 2 uur tot de nieuwe middagshow hier bij Kiss. Ik praat je zo bij. En hits komen eraan van Shawn Mendes, Jonas Blue en nu Temper City.

is het je opgevallen. We hebben sinds vandaag een nieuwe programmering hier bij KISS. Elke ochtend om 6 uur, dan start je dag met Stefan. En zometeen hier de nieuwe middagshow met Luc van Rooij. Om 3 uur start je hier bij KISS.

0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de knapste discjockey van het land?
1: You're so hot.
0: Oh, dankjewel. You're the Mirrors van Justin Timberlake. Die deze plaat heeft uitgebracht onder de naam JT. Hij wou toen zijn naam veranderen, maar is toen weer heel snel teruggegaan naar zijn volledige naam, Justin Timberlake. Komt uit 2013 deze throwback. Dit is Kiss FM, de hits op maandagmiddag. Lekker zeg, Dua Lipa zometeen. Lost Frequencies ga je horen. En eerst Lucas en Steve.

0: Lost Frequencies, Live It All. Kiss FM. Heb jij kinderen? En hoe lang heb je dan gedaan over de namen van je kinderen? Zometeen hier een superster die twee kinderen heeft. Zijn oudste heet Antarctica. En zijn jongste, die in 2020 werd geboren, heet Jupiter. Ja, ik weet niet op welke planeet hij zat met zijn vrouw toen hij de namen van hun kinderen bedacht. Maar Antarctica en Jupiter, zo heten echt zijn kinderen. Wie hij is, hoor je zometeen hier bij Kiss. Ook Bebe Rexha komt eraan. Je hoort zometeen Somber en ook Marshmallow.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Wielen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Hij kent zijn huidige vrouw sinds zijn 11e. En Ed en Sherry hebben 2 dochters. Hun oudste dochter heet Antarctica. En hun jongste dochter heet Jupiter. Nou, ik weet niet op welke planeet ze hebben gezeten, Ed en Sherry, toen ze de namen voor hun kinderen bedachten waren. Antarctica en Jupiter, dat is toch, ja, dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ah, goed. Gekke Ed, maar wel een super Ed. Ja, want wat een stem en wat een talent, hè? Azizam hier bij Kiss. Met zometeen Somber, Homewrecker, komt eraan naar nieuwe muziek.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Mag ik je voorstellen aan de nieuwe Marshmello? Wat een goede plaat, hè. Dit is Another Drink bij Kiss.

Enrique Iglesias voor het lekkere zomergevoel hier op maandagmiddag. Dit is Kiss FM, mijn naam is Dimitris. Ik beloof je één ding, nergens anders op dit tijdstip zoveel hits als hier bij Kiss. En het bewijs, ja, je wil bewijzen. Komt eraan hoor, in de vorm van David Guetta, Olivia Rodrigo en dit is Miley Cyrus, Midnight Sky. Yeah, it's been a long-

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in Bad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Dimitris Kops.
4: Hey, goedemiddag, zometeen hoor je de Bauza. Walk the Moon komt eraan. Shut Up and Dance. En eerst Miles Away van Offenbach.

Oeh, nog drie kwartier en dan gaat hij los. Luc van der Rooij met de nieuwe middagshow hier bij Kiss. Ja, dat wordt wat. Dijk van de stem, Luc. Vanaf 3 uur hoor je hem. En tot die tijd hits van Calvin Harris. En dit is Shabuzi.

0: Heb je wel eens een vakantieliefde gehad? Gebeurt niet zo vaak. Volgens onderzoek heeft maar 8% van alle mensen die op vakantie gaat een vakantieliefde ooit gehad. En nog zeldzamer is het om te trouwen met je vakantieliefde. Dat gebeurt maar in 1% van de gevallen. Welke DJ is getrouwd met zijn vakantieliefde? Je komt erachter als je blijft luisteren naar Kiss FM. En Jennifer Lopez, Olivia Dean en Lady Gaga komen er ook aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dream with me. Hey, de grote liefde van Armin van Buuren is Erika. En ze hebben elkaar ontmoet onder de Griekse zon tijdens een vakantie op Kreta. Ja, inmiddels zijn ze getrouwd sinds 2009 al. En ze hebben twee kinderen. Dochter Fenna en Remy. Dat is hun zoon, geboren in 2013. Armin van Buuren hoorde je bij Kiss. Dream a little dream. Kan die Griekse muziek uit?
1: Kiss throwback. Kiss throwback.
0: Oh, fijn. Zometeen Topic en Becky G. Sorry, papi komt eraan. Eerst een heerlijke throwback. Dikke nummer 1 hit in 2009. Is die al zo oud, deze plaat? Hij is al zo oud, deze plaat. Uit 2009, Pokerface, Lady Gaga.

En hij ziet er nog net zo goed uit als 15 jaar geleden. Ongelooflijk, Luc van Rooyen komt hier in de studio binnen. Nou, dat is echt 15 jaar geleden dat ik jou voor de allerlaatste keer heb gezien. We hebben echt uren met elkaar doorgebracht in een andere radiostudio. En zometeen dan hoor je Luc hier op de radio met ja, die dijk van een stem. Die is in die 15 jaar, die is nog beter geworden eigenlijk. Luc van Rooyen, zometeen met de nieuwe middagshow hier bij KISS. Vanaf vanmiddag 3 uur is Luc elke werkdag bij je vanaf 3 uur. Veel plezier. Ik wens je een fijne maandag. Benson Boone komt eraan bij KISS. Ook Bakermat, dit is You Gel.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: KissFM News. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren, krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het Koningshuis, vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden, maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online? De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
5: Met ook weer een pak aan lekkere liedjes. Voor 3:30 onder andere Ariana Grande, David Guetta en Sia. Martin Garrix.

Camille Cabello en Young Thug met Havana. Kiss and Ride. Nog niet zo lang geleden heeft ze met haar ex afgesproken dat ze $42.500 per maand gaat betalen aan alimentatie voor hun zoon Somersault Wonder Bernard. Met zo'n naam heb je al extra ondersteuning nodig. Sia, hoor je nu met David Guetta hier bij Kiss.

0: Morgan Wallen hier bij Kiss and Love Somebody. Hey, verderop onder andere Mabel en Dua Lipa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
2: Je maandagmiddag filefeestje. Goedemiddag voor 4:30 onder andere Avicii, Miley Cyrus, Calvin Harris. En we beginnen

0: deze meneer altijd leuke muziek maakte. Ja, ik ben niet alleen van de gitaar. Het was Avicii bij Kiss en Hey Brother. Vol verwachting, klopt mijn hart. Ja, dat heeft niks te maken met een liedje. Ik heb met de baas afgesproken wat ik allemaal wel en niet kan gebruiken in mijn radioshow. En deze
1: Yo, Lucky.
0: Kan ik pas gebruiken na 5 uur vanmiddag. Dus die hoor je straks. Nu hoor je Dasha.

0: Precies zoals het zelf zegt. Olivia Rodrigo en Stupid Song. Kiss Him Right met straks na 4:30 onder andere Shannon Sparrow en Taylor Swift.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Shannon Spyro, Spiro, maakt haar niet zoveel uit. Als je het liedje maar draait, het waren The Great Expectations.
1: Kiss and Ride.
0: Oh nee, dat is een boek, Great Expectations. Een lui mens nu bij Kiss. Als je zijn site opent, zie je maar één pagina waarop staat... New album, out now. Leuk voor hem.

0: Brazil hier bij Kiss. Dat was Ed Sheeran.
1: Kiss and Ride.
0: Hey, komende week ga ik wat dingen aan je voorleggen. Ja, het is voor mij ook allemaal nieuw. Maar mijn ideetjes zijn onder andere het Kiss kooppunt. Dat is een voorstel voor het eten van vanavond. En het automaatje. Dat je even toetert naar iemand naast jou in de file. Dat je naar hem of haar zwaait. Moet je alleen wel uitkijken. Als diegene die naast je staat al op het stuur zit te hameren, zou ik het achterwege laten. Anders beginnen ze te hameren op jouw

0: FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Lang verwacht, stilgezwegen, nooit verwacht, toch gekregen. Ja, heb ik het niet over mezelf, maar over deze.
4: Yo, Lucky!

Ik heb dat nooit begrepen, hè, bij die superheldenmannen. Nee, ze worden verheven tot held en dan gaan ze ineens rare kleding dragen. Capes of capen, net wat jij wilt. Nee, dat doen de superhelden meiden dat beter, wat betreft kleding. Kiss and Ride. Met nu Cat's Eye.

Coldplay grijpt even terug naar gisteren. Dat was Higher Power. Kiss and Ride. Onderweg naar huis onder begeleiding van Kiss. Zonder blauw licht en zonder sirenes, maar met lekkere liedjes.

0: zelfbewustzijn van Tepper City hier bij Kiss. Hey, het laatste half uurtje van deze radioshow voor vandaag zit eraan te komen. Met daarin onder andere Justin Bieber, David Guetta en Shakira.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Lekker in de file. Ja, het kan met de muziek van Kiss. Dat was Mojo en Lady.
1: Kiss and Ride.
0: Een 14-jarig jongetje in Noorwegen is opgepakt voor autodiefstal. Hij heeft 4 keer binnen een jaar een stadsbus gesnuit. Zijn vader vroeg nog aan hem toen hij de deur uitliep. Moet ik je even naar school brengen? Nee, pap, ik pak vandaag de bus wel.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Horen en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online? De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

0: Kiss FM, your hit music station. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Kiss FM News.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In

0: reis door. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Kiss FM
1: News. Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het weer van Weer Online? Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: FM, your hit music station.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijne. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van het persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.

0: Tour. Kiss FM, your hit music station.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn twee mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk twee wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt, er niet verder gebouwd mag worden. Het hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie, hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen, ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM